Salome, Eurovisie 1969. En we hoorden Vivo Cantando. Gedeelde eerste plaats met drie anderen, waaronder Lenny Coeur met de Troubadour.

opvallend met tegenwoordig. Vergeleken met toen was het allemaal veel eenvoudiger. Er was een orkest die het live speelde. En eventueel dat de artiest zelf zich ook begeleidde live. En het live gezongen. Kortom, het was een artistiek gezien was het in ieder geval een hoog niveau. En tegenwoordig wordt er met heel veel opsmuk wordt er, en visuele zaken worden de boel mooier gemaakt dan het misschien werkelijk is. Het gaat om het liedje, hè? Het moet een song zijn, een liedje met tekst. En voor het mooie moet het er ergens over gaan. En deze platen, die gaan allemaal ergens over. Dat is wel iets aparts. Goed, 4 keer nummer 1 in 1969. En de 4e is Frida Bokkerow voor Frankrijk met Un jour, un enfant.

alle winnaars van Eurovisie 1969 op een rijtje. En we hoorden als laatste Frida Bocchero en Un jour, un enfant van Frankrijk. Een plaat uit 2025 van Fleur. En ze heet voluit Fleur Ratenland. Van luister naar Dochters.

0: dochter.
1: Fleur hoorden wij en Dochters uit 2025. Muziek van Keltania uit Duitsland. En in 2025 brachten ze deze plaat uit, The Feuergeist. En titelnummer daarvan ga je nu horen. Maar het klinkt als The Wellerman. Hartnachtstem.

0: Blijft het kunst vinden. Iemand die een plaat van 3,5 minuut gewoon weet op te waarderen tot 8 minuten. Zonder dat het plaatje gaat vervelen. Zonder dat je denkt van, hey, vervalt in herhalingen. Het blijft gewoon gevarieerd en fraai. Fernando hoorden we van ABBA. En dan in een mix van Madpop. Tijdens geleefd deze week is Celesta Da Vinci. Samen met Ben Quinlan uit Ierland. Dit is Fuel to the Fire.
1: Zindi. Peter Timmerman.

Ross Alexander and the Divine Divas. En Temptation, een hit ooit van de Human League. Ja, ik meen van wel, hè. En we gaan door met meer Temptations, namelijk de Temptations zelf. In 1973 is dit Papa Was a Rolling Stone. En deze plaat doen we overigens niet kinderachtig over. We gaan hem gewoon lekker helemaal, compleet, voluit draaien. De volle 7 minuten lang. Geniet van een mooie muziek, mooie soulmuziek uit 1973.

En toch komt het einde dan weer onverwacht. Hij deed de 73 voor de Temptations. En papa was a Rolling Stone. Jazeker. 1985. En de Dolly Dots vraagt zich af, waar was jij toen?

Where Were You in 1985. Weet je het nog misschien? Ik heb eigenlijk geen idee wat ik toen aan het doen was. Ik zou het niet kunnen vertellen. We gaan een plaat draaien van Aiva uit 2020. Dit is Oculus Videre.

0: This is all I have to say.
1: Maar je vraag hoorden wij met Oculus Videre. Ze is half Nederlands, half IJslands. En het nummer wat je zojuist hoorde was half IJslands, half Latijns en half Engels. Ja, in ieder geval wat keuzes had je om te luisteren. We gaan een nummer draaien van 2020 van Rosina en Erik. Nee, dat gaan we niet, dat gaan we later doen. Mijn hele boeltje door de war. Mijn plaatjes, mijn leedje. Nee, we gaan naar een plaat uit 1973. Ja, het is een iets ander tijdstip. En we gaan luisteren naar de Partridge Family. And I Think I Love You.

Populaire tv-serie begin van de jaren 70, ook in Nederland. The Partridge Family en I Think I Love You. En ik zei het net al, we gaan hem draaien. I Told You So. We gaan luisteren naar Rosina en Erik Nova. Oh, dat is wel een heel kort plaatje. Nou, wat daarmee aan de hand is, weet ik niet. Maar probeer het nog een keertje. Ja, toch gelukt. Ah, gelukkig maar.

klonk wellicht een klein beetje vreemd, maar het kwam omdat Rosina zat in Nederland en de muziek kwam vanuit Spanje. En dat werd via een lockdown constructie zo samengevoegd en gemaakt. Levend en wel, om zo maar te zeggen. Rosina en Erik Nova hoorden wij met I Told You So. Hey. Dit is Matanya Joy Bradley.

Jazeker, de Neue Deutschwelle. 1982, Spider Murphy Gang hoorde u daar voorbij komen. Skandaal in Sperrbezirk, de titel van deze plaat. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering hier van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ga zo voor u draaien ook. We gaan lekker door met Zerwer Larsson. Midnight Sun.

0: En dat waren ze, de Rolling Stones, 1966. Mother's Little Helper. Ja, helpt u de moeder ook nog wel eens?
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de bonte verzameling uit 2002 met Paul Simon. Father and Daughter.

0: Father and Daughter, Paul Simon, lied over vader en dochter. Ik ken dat, ik heb ook twee dochters.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Deze, Tom Walker.

0: Is I will leave the light on.
1: Laat het licht aan. Leave a light on. Tom Walker. Alweer 2018 deze opname.
2: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuw werkje Nederlandstalig. Bert Solo. Je laat mijn hart dromen. Dansen.

0: Ja, zo hebben we ook de nieuwe Nederlandstalige muziek hier in het programma. Deze van Bert Solo. Je laat mijn hart dansen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1995. En ja, Anywhere is...

En zeker de mooie muziek van Enya uit het jaar 1995. Anywhere is de titel van de plaat. Dan heb ik een blik op de klok en dan zie ik dat wij richting het half uur gaan. Dat gaan we doen met muziek van de band Lucifer. Margriet Eshuis en Henny Huisman, onder andere leden van de band. We gaan naar 1977. Met Self Pity.

0: Even lekker discoën met Jackie Graham. Set Me Free was de titel van deze plaat. 1986 dat dit een hit was in de Nederlandse top 40. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Programma Bond.
1: We were a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment.
0: Uiteraard Ed Sheeran.
1: And the years

0: American Town.
1: Ed Sheeran, 2023 komt het uit. Dit was American Town. Wij gaan eens even een lekker oudje draaien.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: We gaan naar 1962 met Marty Robbins. Dit is Devil Woman. MUZIEK

0: 1962, Marty Robbins, Devil Woman. Ik kan me herinneren dat ik dat 50 jaar geleden ook al als oude meuk draaide.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Ja. 2007 muziek van Nicole Scherzinger en Will.i.am. Dit is Baby Love.

0: Jazeker, de muziek van het jaar 2007. Nicole Scherzinger en Will I Am Baby Love.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u hedendaagse rock'n'roll muziek van René Haan.

0: Leuke nieuwe plaat van René Hagen, The Big Bad Dog.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: We gaan naar 2014 met Train. The Angel in Blue Jeans. Het engeltje in een blauwe spijkerbroek.

Muziek van Train uit 2014, Angel in Blue Jeans, bracht ons op het puntenprogramma dat we afscheid van u gaan nemen. Dat was hem weer een uurtje lang, bond op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berger, ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. En ik hoop dat u ervan genoten heeft, want daar doen we het voor. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest me nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke activiteiten die nog voor u heeft staan. Dan ga ik u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1973 met Mac en Katie Cassoon. Love Will Keep Us Together. Daarna hebben we een nieuw werkje. Dat is een cover door de band Trash Chic Arms of Mary. En we hebben over een cover van het nummer van de Sutherland Brothers, een Quiver uit 1976. Als we tijd hebben, plak ik die er nog achteraan. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

Ja, muziek uit de tijd van het IJzeren Gordijn, de Koude Oorlog. 1985, dat is van Elton John, Nikita. Ja, vandaag de dag, na een periode dat het aardig is gegaan met de verhouding met het oosten, is het IJzeren Gordijn meer dan ooit weer terug. Hè. Welkom tot u in het programma Bond. U bent erbij. Mijn naam is Jan Bergen en ik reis voor het komende uur. 2023 muziek van Jax Jones en Kevin Scott. Whistle, we gaan fluiten.

0: De muziek van 2003 met Jack Jones en Callum Scott, Whistle. En u hoort hem al even tussen doorkomen. We gaan door met muziek uit het vaatje van...
1: Oude meuk.
0: De oude meuk. Ja, we gaan in 1963 met Barbara Lewis. Hallo vreemdeling. Hello stranger.

0: De muziek van het jaar 1963. Barbara Lewis hoorde u en Hello Stranger.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Hoppen we naar 2002 met die noot. Dit is Shed My Skin.

0: Inderdaad, deze muziek uit het jaar 2002, wat hier voorbij kwam. Dinoord, Shed My Skin, zo heette het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En 2018 met Matt Simons. Kunnen we het beter?

0: better.
1: En dat was hem dus van Matt Simons uit 2018, de muziek We Can Do Better.
2: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: Uiteraard ook nieuw werk hier in het programma des van Henk Dissel. Dit is Waterpas. MUZIEK

0: Henk Dissel, Waterpas, en dat was de plaat, een nieuwe single.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan 1992 met de B-52's, dit is Good Stuff.

Ja, dat is goed spul hoor. 1992 is de muziek van de B-52's. Good stuff. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek van de classics. We gaan naar het jaar 1972. Dit is The Lady of Spain.

De muziek van Iron Maiden, 1988 dat het uitkwam. Can I Play With Madness? We keren naar de muziek van 2026. Lilywood and the Prick. Dit is Dark Blue.

0: De muziek van Lily Wood en The Prick. Dit was Dark Blue.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Lekker terug in de tijd in 1967. Dit is Jeff Beck en Hi Ho Silver Lining.

0: Ja, met dat paar van die lekkere jankende gitaren terug in de tijd naar het jaar 1967. Jeff Beck was dat en Hi Ho Silver Lining.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2003, we maken weer een sprong in de tijd. Dit is Girls Aloud en ze springen, u mag meespringen. Jump!

0: De muziek van Curl Solauter 2003, Jump, we kennen ons natuurlijk ook in de oorspronkelijke uitvoering van de Pointer Sisters uit de jaren 80. Maar dit was de 2003 uitvoering.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Betekent nieuw werk ditmaal van Victoria Eamon. Dit is Slow and Easy.

0: Jazeker, en dat is hem, de nieuwe van Victoria Eamon. Slow and Easy. En dat was het nummer ook, hè?
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop er komt.
0: Jazeker, maar ik ga het u vertellen. De Cheat Covers en Crisscross Amsterdam gaat er in 2016 met Sex.

Yeah, let's talk about sex, de Cheat Codes en Crisscross Amsterdam, terug naar het jaar 2016. Zie ik op de klok dat het langzaam tijd is geworden om afscheid van u te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ook vandaag weer met veel plezier het programma voor u gedaan. Reageren kan er nog altijd, janberg.radio@gmail.com, mijn stel er is wat aan voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag, met heel veel fijne belevingen. En rest mij u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met Rita Coolidge, We're All Alone. En daarna hebben we nog een nieuw werkje klaar liggen van Cara McKillen. Het nummer goed is One Day at a Time. Ik laat het hierbij. Ik zeg de groetjes en heel graag weer tot de volgende bond maar weer.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Me gusta mi reggae.

Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

Leuke plaat om mee te beginnen. Nicola Bari, je hoorde hem met Gira Mondo. Deze Italiaanse zanger, die geboren werd als Michael Scomenga, deed meerdere malen mee met het toen destijds befaamde Sanremo Festival. Hij won dit festival overigens in 1971 met het nummer Il Cuore e un Gigaro. Het nummer wat je hoort, Gira Mondo, stamt uit 1967. En zal later nog gecoverd worden door de Vlaamse zangeres Rita de Neve in 1971. De Nederlandse tekst daarvan, allereerste keer, is geschreven door Nico Gomez. En dat is op zijn beurt weer de vader van Rimmel van het Groene Woud. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan alle deuren weer open. Dat kunnen ze laten maken met de muziek uit jaren 50, 60 en 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig. Deze keer een belpopplaat, maar ook natuurlijk de tragiek van de muziek. Maar eerst deze van The Nomads.

Steve Lawrence en Walking Proud. Amerikaanse zanger en acteur die het meest bekend is geworden van het duo dat hij samen deed met zijn vrouw Eddie Gourmet. De twee die verschenen samen regelmatig in de tv-serie Tonight's Actors Steve Allen. En dat deden ze tot aan hun pensioen. En daarvoor hoorde je The Fairy Tale met Lovely People. Band werd opgericht in 1967 en de oprichters waren John Weston, Malcolm, Rabbit, Chitty, Pendek en Billy Falk. Waren destijds ook nog een maand lang de huisband in de befaamde Londense Cavern Club. We begonnen dit trio met The Nomads, My Whole Life Through. Oorspronkelijk begonnen onder deze naam door bassist Keith Carlson en Bob Hunkape. Kort daarna voegde lead-gitarist Roy Wood zich in 1962 bij de band. En toen vernoemden ze zich naar The Mojos. Hey, zometeen onze belpopplaat Eddie, Diane and the Saints. Maar eerst heb ik deze nog voor van John Stewart en Randy Sterling. Leave me alone.

Jimmy Helms en It Was Ours. Het was het eerste nummer wat deze zanger opnam in 1958. Echt heel succesvol. Was die eigenlijk verdriet. En daarvoor hoorde je Daniel A. Stone, Young Boy Blues. En we begonnen dit trio met John Stewart en Randy Sterling, Leave Me Alone. Van het laatste hebben we weinig of niks kunnen vinden. Alleen dat het nummer is geschreven door de beide heren. Zometeen onze belpopplaat Eddie Dion and the Saints met Lady Sex. Maar eerst deze, The Wackers en I Wonder Why.

0: Onze belpopplaat deze keer. Het is weer eens wat anders dan een nederpopplaat. Eddie, Dine and the Saints en Lady Sex. Aardig om eens te horen, dat nummer. En daarvoor hoorde je de groep 14 Umbrella. En ik heb al eerder gezegd, als je onbekende muziek draait uit de jaren 50, 60 en 70, dan gebeurt het dat je er niks geen info van hebt kunnen vinden. Nou, dat is in dit geval ook zo. We begonnen dit trio met The Wreckers, I Wonder Why. Net als zoveel bands afkomstig uit Liverpool wilden ook graag succes. Alleen, dit was niet voor velen weggelegd. En ook niet voor The Wreckers.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren in Australië, maar groeide op als folkartiest in Engeland. Trevor Lucas was lid van de Fairport Convention en een van de oprichters van de groep Fothergate. Hij werkte vooral als singer-songwriter en gitarist, maar produceerde ook vele albums. Hij trouwde 3 keer en volgens de Australische rockmuziekhistoricus Ian McFarlane was Lucas een van de meest geprezen singer-songwriters van Australië. Al hij in Engeland in hoog aanzien stond, bleef hij vrijwel onbekend in zijn vaderland. Trevor Lucas overleed op 4 februari 1989 aan een hartaanval in zijn slaap. En dat op de leeftijd van 45 jaar. In de tragiek van de muziek Fothergate en The Way I Feel.

0: Ah, you're coming on real good, woman. Now, just come a little closer. Now, I'll tell you, girl, I was famous, you know that?
1: You're famous?
0: Well, you know, all over the world, when I go down the street, all the girls yeeing out their windows, and they say, hey, lover boy. And that's me, you know that?
2: De Sheffields hoort hier met Hey Lover Boy. Engelsman afkomstig uit Sheffield. Nou, de line-up was als volgt. John Alexander, zang, harmonica en orgel. Dan Allison op gitaar. Dave Forgert, bas en Richard Smith op drums. Ze bracht een aantal nummers uit, waaronder Hey Lover Boy. Maar ook in 1964 het nummer I Got My Mojo Working. En daarvoor hoorde je Tony Barber met Someday. In 1966 was deze zanger afkomstig uit Australië. Heeft een nummer ook zelf geschreven en gecomponeerd. En wordt beschouwd als een van de meest onderschatte zangers uit de jaren 60. We begonnen met de tragiek van de muziek, Trevor Lucas. Daar ging onze aandacht naar uit. En dan als lid van de band Fotheringay, The Way I Feel. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er 4 voor je op een rijtje staan. Hele mooie. Waaronder The King Beats, The Shadows of a Night, The Higher Elevation. Maar ook deze van Skeeter Davis, I Can't Stay Mad.

0: my mama on it.
1: De Kinkbeats en I Tell My Mama on You nummer. Dat is constant bij 1964 en is geschreven door Ene May. De groep is afkomstig uit Engeland, maar dat is ook ongeveer het enigste wapenfeit dat we hebben kunnen vinden van deze groep. Daarvoor hoorde je The Shadows of Night, oh yeah, Amerikaanse band uit Chicago die een mix speelde van Britse blues en invloeden uit hun eigen stad. Het groep zag 1964 het leven zegt als The Shadows, maar al snel kwamen ze erachter. Mede door de British Invasion er ook nog een Engelse band bestond met die naam. Nou, hun manager die besloot dan maar om de naam te veranderen in The Shadows of Night. Daarvoor hoor je de Higher Elevation, The Summer Skies. Oorspronkelijk noemden ze zich de Monocles, maar halverwege 1967 besloten ze zich een hippere naam aan te nemen. The Higher Elevation. Ze kwamen in contact met producer Frankie Slay, die met hun dit nummer opnam. We begonnen met Skeeter Davis, I Can't Stay Mad At You. Ze werd geboren als Mary Frances Panic. Deze Amerikaanse countryzangeres begon als lid van de Davis Sisters. Het nummer wat je hoorde was een van de opvolgers van die hele bekende The End of the World. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje nog van genoten hebt. Je mag altijd ook eens een bezoekje komen brengen aan onze website www.theoldiesproject.nl. Ik heb er nog eentje voor je, dat is Tommy Boys en Bobby Hart, Alice Long. Graag tot de volgende keer. Dag!

0: Heerlijk Hollands.
1: Maar toch blijf jij mijn vrouw. Je zei me steeds, er is er één die houdt van jou.
0: Hit, hit, na hit. Je hoort ze allemaal hier.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Uiteraard voor velen onder ons zal dat wel niet waar zijn natuurlijk dat ze deze serie nog op tv gezien hebben. En voor de anderen wel een hele mooie herinnering natuurlijk. Heel bijzonder, goede woensdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk, ja, in de lunchbreak. Goedemiddag, het kost helemaal niets eventjes goedemiddag zeggen natuurlijk. Goedemorgen ook niet natuurlijk, inderdaad niet. The Hilarious Hitmakers en Star Trekking Across the Universe. Daarmee begonnen we deze woensdag. Goedemiddag. En alsof we nog niet hek genoeg zijn, hier is Madness.

Inderdaad, hoe is jouw woensdag hier vandaag? Het is er al een klein beetje meegevallen of zeg je ja, dat de dag maar snel voorbij is. Het is hier een hekkenhuis. Wel, hier is dat ook zo'n klein beetje natuurlijk. Madness en Embarrassment. Dat hier allemaal op jouw fantastische radiostation. En ze zeiden deze middag, voor ik begon, zeiden ze... Ja, je moet iedere dag weer je luisteraars verdienen natuurlijk. Hè. En dat doen we natuurlijk ook, hè, inderdaad wel. Hier is Billy Ocean. And when the going get tough, the tough keep going.

0: Uiteraard, ja, ze zeggen dikwijls, Big Brother is watching you. Ik zeg altijd gewoon, doen wat je graag doet natuurlijk. Hè. Zoals wij hier op de radio natuurlijk wel. Plaatjes draaien voor jou om deze middag door te komen. Tot 1 uur zijn we bij jou natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen die zijn er iedere dag weer natuurlijk voor jou hier. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Was een lekker nummertje uit de 70er jaren. Alan Parsons Project natuurlijk en Eyes in the Sky. Laat ze maar kijken, zei ik dan. Ze kunnen er maar van genieten. Inderdaad wel, hè. Ja. Het is woensdag. We hakken de week in twee natuurlijk. En hier is muziek van Paul de Leeuw. En met Vlieg met me mee naar de regenboog live. Ja.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vliegen met de regen, ik denk aan jou. Vliegen met de regen, ik hou alleen van jou. Ja. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vliegen met de regen, hou alleen van jou. Vliegen

Inderdaad, de altijd jong blijven, de Grace Jones. En geloof het of geloof het niet, maar ze treedt nog steeds op. Ik zal eens eventjes kijken. 31 juli treedt ze op in de O Arena in Londen. En daar samen met Sophia George, als je haar nog kent. En Cool and the Gang, ja inderdaad wel. En dat allemaal om 17 uur. Wat een, dat wordt weer een spektakel natuurlijk, hè, met Grace Jones. En dit allemaal met haar. I've seen that face before. We kennen natuurlijk haar ook nog van Slave to the Rhythm en Bump to the Jump of Jump to the Bumper. Inderdaad wel. Hier is Fantasy Joyce en Riptides. Deze woensdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit.

Ja, inderdaad, hier zijn we. Bijzonder goede woensdagmiddag. Als je nog aan tafel zit, natuurlijk smakelijk eten. Hier is het lunchbreaking breaking news van toen. We gaan terug naar 1989. Op 4 november 1989 komt de single Sacrifice van Elton John, de Engelse Charge, binnen. Het is zijn 50ste hit in Engeland. Dat lukte verder alleen maar Elvis Presley en Cliff Richard. Hier is onze Elton John en Sacrifice.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Goedendag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En dat was onze hit voor deze week, de welbekende Thomas Gray natuurlijk. En dit allemaal met zijn rumors. Ja, ik heb hier en daar een geruchtje gehoord, maar zou het toch lekker niet doorvertellen van zolang je het zelf niet hebt gecheckt als het waar is of niet, wel moet je het gewoon voor jezelf houden, zeg ik dan. Dat was onze hit, dus Thomas Gray en Rumors.

En daarnaast smakelijk als je nog aan tafel bent natuurlijk deze woensdag met de kindjes misschien wel frietjes aan het eten of lekkere spaghetti. Ja, daar heb ik wel helemaal trek in natuurlijk. En spaghetti. En dan nog liefst de spaghetti bolognese. Ja, inderdaad wel met stukjes vlees erin natuurlijk. Hè. Dat blijft een half klein beetje wel in je keel hangen. Maar als je niet meer moet presenteren, kan dat geen kwaad. Waar de Jacksons natuurlijk en Blame It On The Boogie. En hier zijn de Chairman.

Ja, inderdaad, dat is zo lekker herkenbare nummer natuurlijk van Gloria Gaynor. En I never can say goodbye. Ja, nee, ik zeg nog geen goodbye natuurlijk, hè, want we zijn nog tot het eerste van 1 uur nog zo'n goede, ja, kleine 15 minuutjes misschien. En dan is het weer tijd natuurlijk voor een andere collega hier deze woensdag de stoel warm te houden in de studio. Dus onze artiest van de week natuurlijk nog tot en met vrijdag. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Morgen weer een andere. Hier is Lawrence Bell. And Bend Me, Shape Me en zo verder natuurlijk.

Ach, inderdaad, het blijft een leuk verhaal natuurlijk, hè, van die Hollanders. Inderdaad wel. Alexander Curley, je kent hem natuurlijk wel van I Never Drink Again en dergelijke gids meer. En dat was eventjes die Hollanders, die stijfkoppige Hollanders. Ja, inderdaad wel. Maar het zijn toch leuke mensen als je mij vraagt. Jawel, zeker wel. Als je ze beter leert kennen, wel, dan leer je ze ook appreciëren, zeg ik dan, hè, natuurlijk wel. Hier zijn de Dolly Dodgers en Love Me Just a Little Bit More. Lunchbreken nog tot 1 uur. Ja, inderdaad wel. Dan stel je ze naar de toetjesplaat als je mij vraagt. Maar eerst nog eventjes hier die lekkere Dolly Dodgers.

0: En een aantal problemen van zijn houden natuurlijk. Hè. De Dolly Dodgers en het allemaal gaan Love Me Just a Little Bit More. Zo, het is tijd geworden, hoog tijd geworden voor onze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, toetjesplaat inderdaad wel. En het is tijd geworden om ook afscheid te nemen. Wat mij betreft, graag tot morgen. En morgen zijn we er weer. Morgen is al donderdag. Hopelijk gaat het morgen niet onderen natuurlijk. Hier is Far David. Yeah.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Ja, meestal. Ah, de knecht ook, hè? Money, money, I feel so bad. Gelukkig ben ik toch niet de enigste.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.

Het Engelse synthesizers duo Soft Cell, vrienden, met Morgan en David Ball. En wellicht het allergrootste hit 1981.

0: Stukje vernieuw.
1: Het zwarte goud. Waar je van houdt. Galaxy hoor je met Dancing Tide. Kom zo af en toe in de show praten tegen die al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dat is zo leuk. Maar ook sowieso, zometeen, een fijne

0: Ken je dat plaatje nog? Ja, was een hit hoor. Hele dikke. En zelfs het nummer 19 geluid in de top 100 van 1980. Ja. Ga er vooral zijn, Oscar Harris. Heel veel vrolijkheid in de stem van de man. Kom door de achterdeur binnen en ging door de voordeur weer en naar buiten.
1: Oh jee,
0: de deur is wide open. Huub van de Lubber komt binnen. Volledig platzak. Platzak, lieve mensen.

0: En het gezelligste moment als je elkaar ontmoet bij een koffieapparaat natuurlijk. Ja, zo is het toch. Lekker de talk of de oude vrienden. Huppakee. Af en toe een lekker bakje koffie. Vooral vandaag natuurlijk.
1: Ik zou wel willen, maar toevallig heb ik vandaag nogal last van mijn maag.
0: Dus maar toevallig heel even een klein bakje of een glasje melk misschien. Ze zeggen dat melk de boel een beetje steriliseert van binnen, wist je dat?
2: Ja.
0: Melk is goed voor de maag. Dit is de Middle of the Road Show. En dit zijn Clannisdijk en de Pips met Taste of Bitter Love.

0: Wat leuk en wat spontaan. Ze komen gewoon weer op visite. Ook vandaag op je radio en in de Minute of the Show. Anyway. Ook onder contract. Dat kost er niets. Nee, luister ook niet. Het is alleen maar genot. What is love? Uit die goede oude tijd, lieve mensen. Jawel, ik heb er weer zo
1: een. Grote zomerhit.
0: Via lange palen en digitale kanalen. Ik parkeer mijn tent. Even op camping. In de zomer van 1980. Ik luister naar de middengolf.

0: Dit zijn er wel eens wel Bill Bradley en Jennifer Lawrence, maar ik deed mijn ogen even dicht. Het was net of ik mijn collega Michael Bay samen met Caroline zag dansen. Gek, hè? Gek, hè? Dan zie ik Michael Bay toch liever al zelfs in Presley, hoor. Zeg maar, dat is goed. Life is beautiful, niet waar? Zo is het er niet anders. Bill Bradley en Jennifer Lawrence met The Time of My Life. A Dirty Dancing van heel lang geleden. En wat heeft deze man wat moois achtergelaten? Luister.
1: Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

die af en toe af wat van die grappenmakers is terechtgekomen. Plus for life. We lusten er wel pap van. 1977. Leeg gisteren. Maar toen was het punk voor Iggy Pop. Begin van de punk in onder andere Nederland en de rest van de wereld. Jouw Middle of the Road Show. Met platen uit een grijs verleden. Die nog straks staan van de adrenaline. Want ze zijn nog steeds heet. Zo ook de Simply Red. Molly is the title mention.

Ik droom al jaren van een flinke schuit op de Middellandse Zee. Die zet ik dan een zendmast bovenop. Flink wat power. Ja. Dat is waar, eenmaal, lieve vrienden. Money to try to mention simply word. Uit de gouden doos. Van de gouden voor straat. En tot zover. En niet verder. De middel of de roadshow van vandaag. Maar gelukkig morgen meer. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Even in de koelkast kijken. Vrienden, veel

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Muziekfabriek.
2: Dit is weer een uurtje, de Muziekfabriek, waarin ieder zijn muzikale plek weet te herkennen. Daarom snel van start, vrienden en vriendinnen.
3: Ron van der Steen.
2: En ik ga er zeker muzikaal gezien een feestje van maken, daarom rock the boat. Luister als eerst naar Bob Sinclair, Pitbull.

0: als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
1: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
2: Er staan wat pinda's op de bar. En achterin staat het biljart. Op deze plek eindigt voor velen een lange dag. Je voelt er vriendschap om je heen. Nee, hier ben je nooit alleen. En heb je het moeilijk?

druk. Praat men over oud geluk. Uit de tijden toen het leven beter was. Het kabinet.

0: En we zijn niet vies voor het Nederlandstalig lied. Daarom komt er regelmatig eentje voorbij in de muziekfabriek. Gezellig nummer, deze van Frank Verkooyen en Dit is mijn kroeg. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80 van Al Jarreau met Boogie Down. En we begonnen met Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. De grote en de kleine hit, ja, die komt er nu aan.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, dat doen we bij het jaar 1989.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sydney Youngblood met If Only I Could. Van oorsprong komt hij uit Sydney, maar is grotendeels opgegroeid in Duitsland. Hij had kortstondig succes in Europa en scoorde in Nederland dikke hits. Dat was met de singles If Only I Could en Sit and Wait. Het nummer If Only I Could stond die week op een derde plaats en kwam van 4 en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Cadans met De Wind. Ze zijn uit Utrecht afkomstig. De band was in wisselende samenstelling actief tussen 1982 en 1998 en kwam voort uit de homo-cabaretgroep Spitsroede. In de ruim 2 jaar dat de groep bestond, verschoof het accent van hun optreden steeds meer van conferences naar popliedjes. De groep scoorde in 1983 met het nummer In het Donker en in 1984 met Intimiteit 2 bescheiden hits. Tussen 1985 en 1989 stonden de activiteiten van de groep op een laag pitje. Maar in 1989 ging men het opnieuw proberen. De singles Dagen dat ik je vergeet en De Wind haalden in 1989 de Nederlandse hitlijst. Zo stond het nummer De Wind die week op nummertje 27. En een week eerder was dat hetzelfde. En dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 21 oktober, oftewel week 42 van het jaar 1989.

0: Nog altijd luister je naar de muziekfabriek en keer op keer probeer ik je te verrassen. De grote en de kleine hit, die grote hit die was van Sydney Youngblood met If Only I Could. En die kleine hit was van Cadans en De Wind.
1: De muziekfabriek.
0: Ik heb nog wat nieuwsfeiten voor je opgezocht uit het jaar 1989. Ik zet ze voor je op rij. In de VS wordt de populaire televisiedominee Jim Baker veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf en $500,000 boete voor zwendel. Overigens hoefde Baker maar 5 jaar van de straf uit te zitten. In de hoogtijdagen van de tv-dominee beschikt hij onder meer over een eigen 24-uur tv-zender en een christelijk pretpark. Decennia lang is de grens tussen Oost- en West-Duitsland hermetisch afgesloten. Totdat een historische dag in de Duitse geschiedenis aanbrak. Op 9 november trokken burgers van weerszijden massaal naar de muur in Berlijn. En lieten de grenswachten toekijken hoe ze de muur begonnen te slopen. Een jaar later werd de DDR opgeheven door de Duitse eenwording. En bij het Louvre Museum in Parijs wordt de glazen piramide geopend. Er is veel discussie of de piramide nu wel of niet mooi is. De piramide is een ontwerp van de Chinese-Amerikaanse architect Pei. En tot zover de nieuwsfeiten uit het jaar 1989.

0: Van de vaste onderdelen in dit radioprogramma is de Jukebox Classic. En wat denk je? Ja, ik heb er wederom eentje kunnen vinden.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden oldie.
0: Ze waren het meest populair in de jaren 60 en maakten deel uit van de Motown hitmachine. In 1963 begon het succes voor Martha Reeves en de Vandellas.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: En dat was met het nummer Come and Get These Memories. Het haalde nummertje 29 op de Amerikaanse hitlijst. Hun volgende hit was Love is Like a Heatwave. In 1964 waren er wat groepswisselingen. Na deze veranderingen ging de groep door met het maken van hits. Hun grootste hit was Dancing in the Street. Het haalde de nummer 2 in de Amerikaanse hitlijst en nummertje 4 in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer zou jaren later worden gecoverd door Mick Jagger. Na dit grote succes volgden nog hits als Nowhere to Run, Jimmy Mac en I'm Ready for Love. Echter, rond het einde van de jaren 60 nam de populariteit van de groep af. En dus ook van Martha Reeves en de Vandellas. Vanaf de jaren 70 maakte de groep zo goed als geen hits meer. In 1973 werd de groep opgeheven en ging Reeves verder met een solo-carrière. Deze was echter niet zo succesvol als de hitjaren van de groep. Luister nog eens naar de legendarische hit uit 1967, Jimmy Mac. Hier zijn ze, Martha Reeves en de Vandellas.
1: Jukebox Classic.

onze jukebox uit 1967. Deze van Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Mac. Het liedje behaalde een 10e plaats in de hitlijst in dat jaar. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. Wederom Nederlandstalig in de muziekfabriek. En wat is dit een mooi liedje. Luister naar Claudia de Breij.

0: Wat kan één fout toch mooi zijn? Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou? En nog altijd draaien we op volle kracht. In het midden zat Ivan Perotti.
1: De muziekfabriek.
0: Met Take Me As I Am. En we begonnen met Albano en Romina Power. En Felicita, het soberse geluid uit de jaren 80. En daar kunnen we nog steeds tot op de dag van vandaag van genieten. Hier zijn de volgende drie in de muziekfabriek. We beginnen met T-Pow en China in Your Hand.

0: Een lekkere ouderwetse disco-knaller van heel lang geleden. Ik ga je straks vertellen wie het was. Oorspronkelijk heet ze June Denise Chandler.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar we kennen haar beter onder de naam Denise Williams. Ze werd geboren in het jaar 1950 en is van origine een soulzangeres.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze had een wereldhit met het nummer Too Much, Too Little, Too Late. Een duet wat ze samen zong met Johnny Mathis. En het zou niet bij één duet blijven. Want ze nam ze met diezelfde Johnny Mathis het nummer Without Us Up. De titelsong van de serie Family Ties. Denise groeide op in een pinkstergemeente waar alleen maar gospelmuziek was geoorloofd. En waar zij in het koor van deze kerk zat. Ze brak definitief door met het nummer Let's Hear It For The Boy. Dat afkomstig is van de soundtrack Footloose. Andere hits van haar zijn Free, That's What Friends Are For, It's Gonna Take A Miracle, Black Butterfly en het hele mooie It's Your Conscience. Wij draaien de ballad Free. Ja, dat graag voor de Amerikaanse zangeres Denise Williams.
1: Oude lullenplaat.

Even heerlijk wegzwijmelen met deze van Denise Williams. En Free stond even centraal als de oude lullenplaat. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk even op rondvandersteen.nl. Verder hadden we nog T-Pow met China in Your Hand. En Peter Brown, een lekkere oude disco-klassieker met Dance With Me. En dit was

heb nog wel een duet voor je tussen Lionel Richie en Billy Currington. Het heet Just For You. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.
3: Hallo? Hallo?

80 met Name and Number. Laat dat even achter. Hè? Moet je niet doen, nee zeker niet. Hartelijk welkom, leuk dat je erbij bent. Dit is Afternoon Delight met goede muziek voor je onderweg. Sam Veld, Britney Spears, Jordi Plaisier ook nog met Wie bij Wie. Maar ook CCR uit 1969, terug naar het eind van de jaren 60. De tijd van de hippies. Jazeker, hier is de Fortunate Son.

1969, ja, de tijd van de hippies en zo, je weet wel. Jan van Es nu met Jouw Ogen en daarachteraan René Schuurmans en In Andalusië. Nou zal je horen dat Jan van Es, dat klinkt heel Grieks. En Andalusië, dat is nog weer heel erg Spaans. We gaan het beleven.

0: From the bottom of my broken heart. En Sam Veld, daar weer voor met de confession. Jullie plezier, wie bij wie?
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt.
3: Uit

0: Jones in If I Should Ever Leave You. Nou, dat moet je zeker niet doen, want dan komen een half uur nog heerlijke muziek. Bloodhound Gang, The Bad Touch, The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Uit het jaar 1979, Paul Abdul met Cold Hearted. Dat is door de Latte Disc plaat voor deze keer, ook niet verkeerd. Allemaal gaaf platen trouwens. Yes, ook nog met Love Will Find A Way. En nou, niet echt heel veel Nederlandstalig zie ik tussen staan. Dat is ook weer even bijzonder. Maar eerst The Bloodhound Gang nu met The Bad Touch.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Bobby Geldof. Ja, Bob Geldof. De Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Er zijn al meer mensen die dat hebben. En zij, zeker, het is een waar gebeurd fout trouwens. Dat is een muzikaal feit, inderdaad. Sigala, Travel Daniel en 24K Golden nu uit 2024. Ja, weer het jaar. It's a feeling. Oh, wel.

zangeres, producenten, ze is van alles. Paul Abdul. 1988 gingen we naar terug met Cold Hearted. De Rolato discoplaat voor deze keer. Hier is Our Road Ahead uit 2022 met Janet B. en Joaquin in de hoofdrol.

Ja, yes, zo heet de band. Hunger of a Lonely Heart, daar kennen we ze van. En dit was een wat minder bekend nummer. Love Will Find a Way. En zo is het altijd. En ook mijn uitgang, tenminste, van de studio, vindt zijn weg. Ik ga afscheid van je nemen. Dit was Afternoon Delight. Ik hoop dat je met heel veel plezier geluisterd hebt. Ik heb met heel veel plezier gedaan weer, zoals gewoonlijk. Dan again nu als laatste. En ik hoop mijn mindset on you. Tot de volgende keer. Bedankt voor het

0: Nederlandse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Volgens mij moet je hier ergens rechts of links. Verderop links en rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Album

0: een vaag voorgevoel dat er wel meer DJ's geweest zijn die ooit met dit nummer zijn geopend. Hè?
1: Ja.
0: Het is ook wel een goede opening natuurlijk. En het is ook een van de iconische nummers op het album Triumph. Een plaat die al uitkwam in 1980. Maar dit nummer werd pas een hit in het voorjaar daarna. In maart 81 stond hij ook in de top 10 van Nederland.
2: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: De Jackson strafte vandaag af met Can You Feel It. Iconisch nummer. En ik dacht nog wel dat het geproduceerd was door Quincy Jones. Maar nee, dat dan toch weer niet. Quincy Jones werkte alleen maar met Michael samen, maar niet met de Jacksons. Hoewel je dat bijna zou gaan geloven als je naar het nummer luistert. Maar de producer, dat is iemand die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Ja, de groep zelf heeft het geproduceerd deze keer net op internet. En ook een Greg Fillinganes. Ik denk dat de Soulshow fans die naam wel zullen kennen. Hey, leuk dat je er weer bij bent bij Car Classics. We maken weer een reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. Ik moet zeggen dat zo langzamerhand de laatste letters eraan beginnen te komen. De S en de T komen zeker voorbij. Dus titels die met een S of met een T beginnen, die ga je horen vandaag. Maar we gaan ook de U aanbreken. Dus je mag U zeggen straks in het volgende uur. En welke platen er allemaal voorbij komen, die letter hou ik nog even geheim. Maar als ik even kijk, in dit uur kan ik je melden dat we zo meteen wat gaan draaien van The Turn van Freddie Carr. Dat is een bekend album van The Alan Parsons Project. Maar eerst terug naar 1965, terug naar The Birds. In dat jaar scoorden ze een wereldhit met Turn, Turn, Turn. En zo heet ook het album waar dat nummer op staat.
3: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
2: T.

0: Wat heb ik dat album veel gedraaid vroeger thuis. Mijn ouders werden er helemaal gek van. The Trevor Franny Card heet deze LP-CD van The Alan Parsons Project. En Games People Play is de grote hit van het album eigenlijk. Met name in Amerika werd het een nummer 16 hit. Hier in Nederland deed het nagenoeg niets, maar het album deed het wel weer redelijk. Dus het nummer zal je ongetwijfeld bekend voorkomen. Gezongen door Lenny Zekertek, geschreven door Eric Woosen. En het grappige is dat hij in die periode ook in Monte Carlo woonde. En daar wordt veel gegokt. Daar heb je heel wat van die casino's. En Eric Woosen liet zich inspireren door al die casino's. En schreef de nummers die op dit album te vinden zijn, die eigenlijk toch wel vaak over gokken gaan. En ook als je Games People Play hoort, dan begrijp je dat je misschien beter het rustig aan kan doen mocht je een casino binnenlopen. Want voordat je het in de gaten hebt, ben je gokverslaafd. En dat kan zeggen strekkende gevolgen hebben. Blijkt ook uit de teksten en het moraal van dit album. Goed, daarvoor trouwens nog Birds met Turn, Turn, Turn. Oud nummer van Pete Seeger. Hij nam het op in de jaren 50. En de Birds hebben heel wat nummers gecoverd. Ook al zelf een aantal nummers geschreven. En op Turn, Turn, Turn staan dus een aantal van die covers. Dan The Twist. Dat was een hele populaire dans aan het einde van de jaren 50 en aan het begin van de jaren 60. En het was Chubby Checker die dans, The Twist, wist te lanceren. Hij heeft een aantal albums gemaakt met allemaal twists. Twist with Chubby Checker was de eerste. En die komt uit 1960.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

0: Rode aan Afrika en aan Zimbabwe in het bijzonder van Bob Marley en de Wailers. Terug te vinden op Survival uit 1979. Voorafgegaan door Twist with Chubby Checker. Zo heet het album van Chubby wat in 1960 uitkwam. En toen was de twist echt wel heel modern en een enorme trend. De Beach Boys die hadden ook een trend gezet met surfmuziek. Maar daar hadden ze helemaal genoeg van in 1971. Toen verscheen ook dit album Surf's Up. Met ook een aantal nummers waarin de heren zich behoorlijk kritisch uitlieten. Maatschappelijk kritisch. Zo was er ooit een keertje een demonstratie bij een campus. Protesten tegen de Vietnamoorlog liep behoorlijk uit de hand. De politie trad op, er werd geschoten, er vielen doden. En daar gaat dit Student Demonstration Time over. Dit zijn de Beach Boys in Car Classics.
1: Starting out with Berkeley, free speech, and later on at People's Park. The winds of change fanned into flame, student demonstration spark.

0: Hele bijzondere combinatie, de Traveling Wilburys natuurlijk. Bob Dylan, Tom Petty zat erin, George Harrison. Ja, je hoorde hem meteen erover bovenuit zingen. Roy Orbison en ook nog Jeff Lynne. Vind ik heel opmerkelijk, maar ook wel een heel fijn album. De Traveling Wilburys Volume 1. Echt zo'n plaat die je lekker wegdraait als je onderweg bent in de auto. En toevallig heet het programma Car Classics. Dus het is geen toeval dat ook deze plaat in het album Alphabet staat. En daarvan draaiden we Not Alone Anymore. Nou, ook zo gek op lijstjes.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Om niet alleen maar oude melk te draaien, kijken we ook altijd nog eventjes naar de albumlijsten. En in de Album Top 100 gaan we eens even kijken wat er allemaal nieuw is binnengekomen. De eerste weeksnoteringen die komen onder andere van Route 96 op 83, Matteo Mancuso. Althans, dat is de uitvoerende. Route 96 is dan zeg maar de titel van het album. Je hebt al in de gaten dat ik die plaat nog niet heb beluisterd. Maar het kan een hele goede plaat zijn. Dan op nummer 32, Kelani met Kelani. De soundtrack van Michael Jackson. Michael, die staat op nummer 31. Heb ik ook nog niet gehoord. Ik ben benieuwd of daar nou originele Michael Jackson nummers op staan. Of dat de neef van Michael het allemaal heeft ingezongen. Die schijnt trouwens wel die rol heel erg goed op zich te nemen. Hoewel ik ook wat minder positieve verhalen heb gehoord over de film. Maar goed, kun je, ja, ik heb hem nog niet gezien, dus ik kan er zelf niks over zeggen. Dan gaan we verder kijken in die Album Top 100. Op 13, de nieuwe plaat van Foo Fighters, Your Favorite Toy heet die. Is geen slechte plaat. En helemaal op nummer 1, daar vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is de nieuwe plaat van Noah Kane. The Great Divide heet dat album. Daar ga ik een heel mooi nummer van draaien. En daar staat ook Willing and Able op. Favoriete nummer van...
2: In Nederland.
0: De lezers van musicmeter.nl.

Hij spreekt uit ervaring. En die Attractions trouwens ook. Want het werd namelijk geïnspireerd door al die tournees van hen. Ze hebben heel wat in clubs gestaan. En nou ja, goed, het gaat eigenlijk over het clubleven, hoe leeg het eigenlijk is. En het is een vrij cynisch nummer over het nachtleven en de clubscene. Dit Clubland van Elvis Costello en The Attractions. Terug te vinden op Trust. Dat album kwam in januari 1981 uit. En ik moet zeggen dat dit wel een van mijn favoriete Costello nummers is. Het is nooit een hit geweest volgens mij hier in Nederland. Maar het werd wel veel gedraaid op de radio. Zometeen. Lenny Grant, Billy Joel, en over revoluties gesproken. Dit is Talking About a Revolution van Tracy Chapman.

0: Ja, perestroika, daar hadden we toen net mee te maken. Gorbachev was aan de macht. En in die periode verscheen dit nummer van Billy Joel, Leningrad, terug te vinden op het album Stormfront. Het waren mooie tijden, optimistische tijden ook. We dachten van die Koude Oorlog zijn we af. Hè? Wisten wij veel dat er later nog een Vladimir Poetin zou komen die graag de klok wilde terugdraaien. Want die missen Sovjetten die nog hoor, kan ik je vertellen.
1: Ja,
0: die wil die Sovjetten die eigenlijk weer terug. Dat niet alleen, het is ook zo dat er bijvoorbeeld ook geen beelden meer staan van Gorbachev in Rusland. Want ja, hij wordt toch wel gezien als de man die ervoor zorgde dat de Sovjetten niet uit elkaar viel. Dat is niet helemaal waar, maar goed, ik snap het wel een klein beetje. Dan was die Boris Yeltsin die na Gorbachev kwam nog niet eens de beroersminister, of hoe heet het, premier? Nou, dat viel wel mee, maar... Nou ja, goed, ik ga me voor de rest niet met politiek bezighouden. Fantastisch nummer van Billy Joel uit het album Stormfront, zoals ik al eerder zei. Dan gaan we even naar het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. En daar staan ook een boel disco-LP's in. En nou ja, ik heb wel eens het gevoel dat Chic disco heeft uitgevonden. Is helemaal niet waar. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel een eigen stijl wat die Nile Rodgers en Dennis Edwards ervan maakten. En Ses Chic is natuurlijk wel een beroemd album dat zeker in dat boek niet mag ontbreken. Le Freak staat daar ook op. Dat is een heel beroemd nummer. Dat gaat zeker nog wel gedraaid worden op een van de radiozenders waar Car Classics te horen is in dit item. Maar, wat ik graag wil laten horen, dat is ook geen heel erg onbekend nummer. Volgens mij geen single geweest, maar wel vaak gebruikt door, Van Koten en de Bee in hun creatie van Jacobsen en Van Es. En dan weet jij al dat ik het heb over Chick Cheer. Dat staat als eerste nummer op Ses Chic van Chic. Het is een van de vele platen die je echt wel gehoord zou moeten hebben. Oftewel, deze week bekroond als...
2: Ice Cone.
0: En het begint met een heleboel applaus. Maar ik vraag me af of het live echt is. Niet echt live, hè? Nee, wel live opgenomen, maar... Althans, het publiek is live opgenomen, maar... Ze hebben dat gewoon onder de dummen gemixt.

Nou, dat gaat het debuut te zijn van Stevie Ray Vaughan. Hier samen met Double Trouble. Hij zat op Texas Slaughter 1983. En daarvoor hoorde je Pride and Joy. Dat is de debuutsingle, hè, van dit gezelschap. Heerlijke muziek. Het doet me altijd denken aan de band waar ik een tijdje deel van mocht uitmaken. Dat is wel lang geleden, hoor. Nou, hoewel, zo lang is het ook niet eens geleden. Een jaartje of 10 geleden trad ik er wel eens met die band op. Superleuk, speelden we allemaal van dit soort muziek. Nog even op de valreep wat veel muziek. Want ook deze muziek komt voor in het albumalfabet. Superman, the movie uit 1978. Daaruit Theme from Superman. De muziek van John Williams.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en hier rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album Alfabet.

0: Ja, dat was wel eventjes wedden, hè, deze plaat van King. Want op de vorige plaat kwamen er helemaal geen gitaar in voor. En eigenlijk hierin ook niet, maar zo klinkt het wel.
1: Car Classics.
0: En dat komt ook omdat je hier toch wel heel duidelijk van die vervormde synthesizers hoort. En die vervormde synthesizers die zorgen ervoor dat je dan zeg maar dat gitaargeluid krijgt. Met een klein beetje distortion. Ik persoonlijk vind het wel een goede plaat, hoor. Is It Any Wonder? Het staat op het album Under the Iron Sea. Inderdaad, we hebben een nieuwe letter aangeboord in het albumalfabet. We zijn alweer bij de U. Dus zo langzamerhand komt het einde toch wel een beetje in zicht. Maar ik denk dat we nog wel een aantal maanden te gaan hebben. Misschien nog wel een paar jaar of zo, maar de tijd zal het leren. In ieder geval een mooi album dit van King. Ga je nog wel meer van horen. De tweede plaat van de band uit 2006. En dit nummer heeft min of meer toch wel te maken met de Irak-oorlog. En over de rol die Groot-Brittannië daarin heeft gespeeld. Ja, een diepzinnig nummer, zo zou je het kunnen noemen. Even kijken wat we verder nog tegen gaan komen. Ik ga daar ook nog wat draaien van Second NC. Want ook bij de S hebben we nog een paar platen over. Titelnummer van Arctic Monkeys komt er zo meteen aan. Eerst een nummer waar ik zelf minder gek van ben. Chandelier staat op 1000 Forms of Fear van Sia. Dat is een plaat die door heel veel mensen zeer gewaardeerd wordt. Die ook bij allmusic.com veel sterren kreeg. Met het gevolg dat dit album de lijst gehaald heeft. Nou, ik ga in ieder geval van die plaat de hit draaien.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

Dit is nog eens een typische plaat waar ze in Amerika moeite mee hadden. Met name met de titel van dit album van Arctic Monkeys. Suck It and See. De plaat werd wel gewoon in Amerika verkocht. Maar op de hoes zat wel een sticker boven de titel. Zodat onschuldige Amerikanen die titel niet konden zien. Want ja, je kunt er van alles achter zoeken. Achter Suck It and See. Maar het betekent eigenlijk gewoon zoiets van... Nou ja, kijken wat er van komt. Hè? Zoiets. Zo zou je het kunnen formuleren. In feite betekent het niks dubbelzinnig. Probeer het maar eens en zie wat er gebeurt. Dat is eigenlijk gewoon... Dat is toch niks meer, nee. Nee. Ja. Zal pink op mijn worst wezen. Het staat op Try This, God Is A DJ.

Persoonlijk vind ik dit het beste nummer van Pink. God is a DJ. Staat op Try This. Een plaat waarop we horen dat ze toch wel wat meer de rockpaden verkent. Paden die ze al op het album daarvoor had verkend. Op Misunderstood. En dat gaat nog even verder op Try This. Een goede poging in ieder geval. En dat levert dit fantastische nummer op. Hè? Waiting on a Friend staat op Tattoo You. Ook de Rolling Stones staan veelvuldig in deze lijst. Het album Alphabet. Zometeen ga ik ook weer een plaat draaien waarvan de titel met een U begint. We hebben ook nog de vinyl 33 voor je zometeen. En ook nog een live plaat die ik zometeen erbij ga pakken. Van U2, dan weet jij al over welke plaat ik het heb. Eerst dus de Stones.

Ja, hij was 10 jaar geleden razend populair, die Bruno Mars. Dat is nu 10 jaar later trouwens niet anders. 24K Magic heet dit album en ook het nummer wat je daarvoor hoorde. En de plaat die was goed voor 7 Grammy Awards, waaronder album van het jaar. Dus wat dat betreft een plaat die zeker de lijst niet mag opbreken. En wellicht dat ik er nogal op terugkom. Ik vind Bruno Mars sowieso een van de beste artiesten van pakweg de afgelopen 15 jaar, hoor. Als ik heel eerlijk mag zijn. Daarvoor nog de Rolling Stones. Veel in het nieuws geweest natuurlijk. Ook omdat er weer een nieuwe plaat gaat uitkomen van de heren. Die komt op 10 juli uit. Hackney Diamonds, die was 3 jaar geleden de laatste plaat. En Foreign Tongues zal het dan echt de laatste zijn. We gaan het meemaken. Single heb je misschien ook al gehoord. Die vond ik niet echt onaardig. Maar ja, niet echt onaardig. Als ik dat zeg, dan weet je ook wel dat ik er niet dol enthousiast over ben. Maar goed, wat geeft het? Oké, beste mensen. We gaan weer eens eventjes ons voorbewegen naar de livezaal. Car Classics. Dat wil zeggen dat we weer een mooie live registratie tegenkomen in deze lijst. Het album alfabet bij de U van Under a Blood Red Sky. Dat is een hele beroemde mini-LP eigenlijk. Maar hij staat er wel in het album alfabet. Ook al is het een mini-LP van U2. Opgenomen in Amerika, in Denver. En het is een belangrijke opname geworden in het Red Rocks Amphitheater in Denver. Want daarmee hebben ze eigenlijk wel een naam als een live band definitief bevestigd. En dat heeft ook wel geholpen met die film die erbij zat bij Under Blood Red Sky. Een van de mooiste nummers van dat album vind ik persoonlijk een van de eerste singles van U2 in de live uitvoering. Dat is namelijk Gloria, dat ken je wel. Maar deze uitvoering, ja, is nog net even iets beter misschien wel dan de studioversie. Car Classics. Life is life.

0: kan me niet meer zo goed herinneren wat ik net zei in de aankondiging. Heb ik echt gehoord dat dit een debuut was? Nou, dat klopt natuurlijk niet, want dit is al een wat minder oude single. Het is niet een debuutplaat. Het staat ook niet op een debuutalbum trouwens, want het staat volgens mij oorspronkelijk op het album Oktober. En dat is de tweede LP van U2. Ja, ik zeg het goed, uit 81. Maar goed, in ieder geval wel een van de oudere nummers van U2. Gloria, zoals die te vinden is in het livealbum, op het livealbum als je wilt, Under a Blood Red Sky. En die komt uit 1983. Nou, altijd leuk om al die jaartallen er ook nog bij te vermelden natuurlijk.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken hoe de situatie momenteel is. We hebben in het vorige uur al een overzicht gedaan van de album Top 100, de nieuwe binnenkomers. Nou, in de Vinyl 33, daar vinden we veel platen die ook in de album Top 100 te vinden zijn. Long Long Road, Ringo Starr komt in de vinyllijst binnen op nummer 32. Op 30, Glenn Hansard met Don't Settle, Transmissions East. Dan de soundtrack van Michael Jackson natuurlijk, op 8 nieuw. En ook weer veel muziek trouwens, dat is ook een live registratie. De soundtrack van Epic, Elvis Presley in Concert, die vinden we op 4. En dat is een bijzondere live registratie. Dat wil zeggen dat er gerestaureerde opnamen op staan, die Baz Luhrmann, de regisseur, onder handen heeft genomen. En ook nog een paar mash-ups en nog een paar remixen. Dus nou ja, voor de Elvis Presley fans kan het wel eens een plaats zijn die de moeite waard is. Zowel op CD als op vinyl verkrijgbaar. Ik moet wel zeggen dat op vinyl niet alle remixen te vinden zijn. Maar goed, of je daar veel aan mist, dat weet ik ook niet. De top 3 bestaat uit Olivia Dean. The Art of Loving stijgt weer deze week van 9 naar nummer 3. Nieuw op 2, Your Favorite Toy van Foo Fighters. En de nummer 1 in de vinyllijst is dezelfde als die van de album Top 100. Nieuw binnengekomen op de bovenste beste plek. The Great Defier. The Great Defier bedoel ik, van Noah Kane. Ik ga een plaat draaien die er alweer een aantal weken in staat. 5 weken genoteerd in de Vinyl 33. Vorige week gezakt naar nummer 20. En deze week weer een inhaalrace begonnen. This Music May Contain Hope van Ray. Ik moet je zeggen dat die plaat natuurlijk ook genoteerd staat in het albumalfabet. Maar de plaat staat dus ook in de Vinyl 33 en wel op
2: 5.
0: En wat zou ik er vandaag eens van gaan draaien? Nou, wat dacht je van dit nummer? Dit vind ik een van de beste liedjes hoor van het album.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
1: U.
2: Die had ik al gehad. En die staat er altijd bij de U, maar die wilde ik niet draaien. Ik wilde deze draaien.
3: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

als je de oorspronkelijke single nog hebt, dan zou het kunnen zijn dat op de hoes van de single de oorspronkelijke titel staat. Dat wil zeggen in straattaal, See You When I Get There. Dat schijnt dan straattaal te zijn. Maar op latere uitvoeringen staat het dan zogenaamd correct gespeld. See You When I Get There. Ik hoor hem dat ook wel zingen hoor, moet ik je bekennen. Lou Rawls, terug te vinden op Unmistakably Lou. Een van zijn meest succesvolle albums uit de pophistorie. Ik moet zeggen dat hij heel veel platen gemaakt heeft. Dat hij ook met heel veel albums genoteerd staat in deze lijst. Ze hebben ze lang niet allemaal gedraaid. Het is vrij jazzy allemaal, maar zeker wel de moeite waard om een keertje te checken. Ik zal binnenkort dus de lijst gaan publiceren op bijvoorbeeld de site van Ice Radio. Dan kun je hem nog een keer rustig doorlezen. Dan zie je ook welke platen we hebben overgeslagen. Maar zijn er een heleboel. Omdat ze wat minder radiovriendelijk zijn. Maar wel de moeite waard zijn om een keertje te checken en om een keertje te streamen. Dan weet je dat. Everyone.

0: Het was de eerste hit voor Tori Amos in Nederland. Cornflake Girls staat op Under the Pink uit 1994. En ja, wie zijn dan die Cornflake Girls? Nou ja, dat zijn kortzichtige meisjes die het moeten opnemen tegen de Raising Girls, de ruimdenkende meisjes. Nou ja, goed, in ieder geval, het is een nummer dat gebaseerd is eigenlijk, of is geïnspireerd door een boek van Alice Walker, Possessing the Secret of Joy. Dat boek moet je maar eens lezen. In dat boek worden namelijk preutse, kortzichtige meisjes Cornflake Girls genoemd en ruimdenkende meisjes The Raising Girls. Dus ja, nou, in ieder geval hartstikke mooi nummer dit. En dat hele album vind ik persoonlijk goed hoor. A Little Earthquake vind ik misschien nog beter. Dat was de voorganger. Dat is officieel de eerste LP van Tori Amos. Ja, daar kun je ook nog over discussiëren trouwens. Hè? Want ik herinner me dat ze ooit een plaat maakte. En dat album heette Why Can't Tori Read. Komt uit 1988, maar dat was ook de naam van haar band. Dus laten we dan vooral Little Earthquakes beschouwen als haar eerste album. En dan is dat met de Pink automatisch de tweede. Daar gaan we in ieder geval nog wat meer van draaien. Want ik persoonlijk vind het echt een prachtig album van Tori Amos. Ook al is het misschien niet zo goed als Little Earthquakes. Goed genoeg om daar nog veel van te laten horen. Wat ook een heel erg fijn album is, is trouwens Super Teeth van Wilco uit Amerika. Super Teeth, daar staat onder andere Via Chicago op uit 1999. En dat is echt ook wel een nummer dat door de fans van Wilco wordt gezien als een van hun hoogtepunten uit een oeuvre. Nou, dat gaan we vandaag draaien.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Ook een mooie uitvoering van I Heard It Through the Grapevine gedaan door The Undisputed Truth. En zo heet ook het album wat uitkwam in 1971. Er staan meer mooie dingen op. Ga ik nog wel meer van draaien. Als Smiling Faces Sometimes. En dit nummer, van wie is het origineel? Nou. Ja, misschien weet jij het wel. Inderdaad, van Gladys Knight and the Pips. Dat is ook een leuke uitvoering. Uit 67. Die van Marvin Gaye is heel beroemd. Die van Critters ook. Maar ik vind deze ook wel erg leuk. Deze was niet zo beroemd. Laatst hier op Motown verscheen. Dit is een nummer dat ik volgende week nog een keer helemaal ga draaien. Maar je hoort hem nu in ieder geval aan het einde van Car Classics. Jazeker, ze rammen op een typemachine. En niet eens in de maat. De Tom Tom Club Wordy Rapping Hood. Van een album dat uitkwam in 1981. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Ik wens je een hele fijne week. En graag tot de volgende keer.

0: Dat is Monkey Bass. Er was net iemand die vroeg, Frank, waarom beginnen we eigenlijk met dit nummer? Nou, ik zou het niet weten. Ik wou gewoon even met een vrolijk nummer beginnen. Het heeft iets met de jaren 80 te maken en het gaat hem over monkeys. Ja, monkeys. Als we straks maar koffie kregen. Vrolijk nummer op jouw radio, het was disco en het had iets met de jaren 80 te maken. Natuurlijk, het was de periode van de disco, weet je nog wel. Geet je van harte welkom trouwens in de Music Room. Ik heb een heleboel nummers bij. Heel wat nieuwe nummers. Ongelooflijk wat er allemaal in de pijplijn zit. Om straks op de radio te komen in de een of de andere hitparade. We hebben ook de 40 platen van de Nederlandse top 40 bij en de 50 van de Ultra Top 50 in België. Gewoon. Deel 1 en deel 2 in de Music Room gaat hem gewoon over de gitaarhouders. Wat er allemaal gebeurt in de lachlanden.
1: Your day sounds better with the Music Room.
2: The best music on the best station.

0: Your husband is coming.
1: Ach, we kunnen zeggen het is een Londense dame, deze Ray. Ze is ondertussen hard bezig om de gitparades te gaan verlaten in een van de komende weken. Met Where is My Husband. Ze heeft ondertussen al een nieuwe, tezamen met Hans Zimmer. De Click Clack Symphony. In België staat ze al genoteerd. In Nederland is ze nog niet te zien in de Nederlandse top 40.
2: Ladies and gentlemen.
3: Welcome to the music room.
2: Let's go.
4: No matter what. No matter what. You got

0: Dit zijn wel twee heel bijzondere dames tezamen hoor. Lady Gaga en Ducci. Een pracht van een nummer. Bij ons in Frankrijk hoor ik de plaatsen van dagelijks. Ze is nog niet te zien in de hitparades in de lage landen. We zijn hoopvol. The Runway.
1: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Relax and have fun. Ah, gaan we naar de Nederlandse... Nederlandstalige muziek op jouw radio. Dit is Arjen Blommaert in zijn laatste week notering DNA.

0: Nog 15 weken heeft hij het volgehouden in de onderen top 50 dan alweer. Aaron Blommard met zijn DNA. En ik denk dat we hem volgende week niet meer te horen krijgen in de onderen top 50. We zien wel. Hij maakt alweer wel een nieuwe. In de komende weken. DNA was het.
1: Hi, this is the music room.
2: Hi, this is the music room.
3: Hi, this is the music room.
2: The music room. And it runs like a train.
0: Dit is op land die het beter doet in Nederland dan in België. En toch, ook in België is je goed bekend hoor, deze Another M54 Ultra. Het land met een hele lange intro. Zullen we het over het weer hebben? Nee, misschien wel over de koffie. Straks koffie. Jawel? Ach, dat vinden we heerlijk, weet je. Another M54 Ultra.

Jawel hoor, dit is de muziek die we te horen krijgen in de hitparades in de lage landen. Zowel in België als in Nederland. Another. En 54 Ultra. Talk to you. Was mooi toch? Had ik daarnet even Robert van Hemert aan de telefoon en ik vroeg hem of hij in de studio hier eens niet live zou willen komen zingen. Kreeg ik dit te horen. Danny.

0: Zo zie je maar weer, hè? Drukke jongens, deze twee jongens. Robert van Hemert en Donny. En mannen werd dat nou waarmee de champagne net even om de hoek kwam kijken. Ach, jawel hoor. Mooi toch?
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Moet je luisteren. Aan wat moet je nou denken als je dit hoort? Ik denk aan hetzelfde, maar dit is Lizzo. And Don't Make Me Love You. Oh.

0: Het is niet zo. Ik had ze eigenlijk al verwacht in de Griepparades. Dat moet in de komende weken gaan gebeuren, denk ik hoor. Don't make you love me. Nou, was het niet omgedraaid. Don't make me love you. Af en toe is hij wel een beetje verwarrend. Ik heb ze horen spelen op de dwarsfluit trouwens. En dit is prachtig, weet je. Ze is trouwens ook nog actrice. Een bezige bij deze Lizzo. En we verwachten ze in de Griepparades in de komende weken.
1: Welcome to our house. Turn your speakers off.
0: Al zeker weten. Welcome to our house. En dit is een goede raad. Turn your speakers on. Zeker voor iedereen in de lange landen hier. Want we kennen deze Sommieux maar al te goed alweer. Ze hebben al een paar mooie nummers gemaakt. En dit is hun laatste.

0: It's the dark before the dawn. Sol Mjör onder de leiding van Camille Maire, zo'n beetje. Ach, een Nederlandse groep met een Franse naam. Nou, een beetje raar eigenlijk. Wat ruikt het hier lekker, jongens. Ach. We kijken eruit naar de nieuwe van deze groep. Sol Mjör. Trouwens, hier in de studio staat alles rondgloeiend.
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi.
3: The Music Room. Always a better music mix.
4: It's time for music.
5: De stad wordt

0: Het is Pommelien Thijs, maar dat wist u wel natuurlijk. Dit behoeft geen uitleg meer. Pommelien Thijs, 30 weken genoteerd.
1: Gaan.
0: En deze week op 25, want betekent toch nog maar een keertje 6 plaatsen doorgestegen.
2: Back in time. Taking you back in time.

0: is Melanie. We kenden ze allemaal als Melanie. Melanie Safka. Een echte New Yorkse. Helaas overleden in 2024. En dit was ze wat haar bekendste plaat, dacht ik. Beautiful People. Het kwam trouwens uit 1969.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Toch wel.
1: U luistert toch ook elke dag?
0: Ah, deze jonge dame die gaan we ook nog even draaien. Staat nog steeds genoteerd, weet je. Olivia Dean.

Dat is een knappe Londense jongedame. We hebben ze leren kennen met Man I Need. En nog steeds had ze met twee nummers genoteerd. Deze So Easy. En het nummer tezamen met Sam Felder. Maar dat is veel later. My radio.

0: mooi toch? Het is Shakira. Ze geeft trouwens al een tipje van de sluier gelicht. Het nieuwe nummer gaat heten Die Die. Geeft iets te maken met het wereldkampioenschap voetballen weer. En dat doet ze tezamen met Burna Boy. We kijken er naar uit in de komende weken nog weer. Het wordt gezellig hier in de studio. Wat in de music room. Ach, welkom trouwens.
1: What we're gonna do right now. Play more music online. This is your favorite radio station.

In Nederland doen ze het nog steeds bijzonder goed hoor. Deze Jumpstay, Jack, Star en John. En turn the lights off. Dan wordt het helemaal donker, weet je. Ook hier in de studio. Dat wensen we jou natuurlijk. Have a good day. Dit is de nieuwe van Sienna Spiro. Ze komt uit de buurt van Londen. En dit is haar laatste Material Lover.

0: Christiana Spaar. In België staat ze nog steeds genoteerd op de 18e plaats, dacht ik zo wat. Maar Die on this Hill. In Nederland is dit nummer niet meer te bespeuren, maar is ze wel heel subtiel binnengekomen in de Nederlandse top 40. Op 40! Deze dame moet in september nog 21 worden, maar ze heeft zich laten inspireren door Etta James en Frank Sinatra. En dat vind ik wel heel opmerkelijk.
1: De Muziekroom. Een programma waar je vrolijk van wordt.
0: Ach, tuurlijk. Nederlandstalig op je radio, daar houden we van, weet je. En we draaien ze dan ook allemaal als we kunnen. Dit is Maxime en Babette.

0: Terwijl ben je niet lekker bezig zijn aan de bakkie.
1: Wat?
0: Je weet wel, een kopje koffie, 3 klontjes suiker erin en lekker roeren weer. Goed dan ook. Maximum Babette. Naar het volgende nummer. Dan moeten we zeker eens naar luisteren. Want dat wordt wat in de toekomst alweer.
2: Welcome to the music room.
3: More music.

Het is Stella Lefty. Het is een dame waarvan we eigenlijk nog niet zo heel veel weten. Het is de dochter van een rijke zakenman. En ze geeft het over Boston. En dame waarmee we te maken krijgen de komende weken, hebben ze ons beloofd. We moeten ze in de gaten houden. Ze komt zeker in de hitparades te staan. Gewoon Stella Lefty met Boston. Welcome to our house.

0: Dat u mij geloof als ik vertel dat hier in de studio wel eens rondgloeien staat. Ja hoor, technici die zijn er eigenlijk niet zo tevreden over. Maar alles staat rondgloeiend. Ah, wat een muziek op jouw radio. Miles Smith en Niall Horan. En Drive Safe. En ik heb het al een paar keer verteld. Het heeft niks met autosturen te maken.
1: Ladies and gentlemen, we apologize for the technical issue.
2: The number one.

Hoor je wel hoor, ze hebben een onderrondje gespeeld. Hij en Alex Warren. Ze hebben terug gewisseld in België dan alweer natuurlijk. In Nederland, daar hebben we nog steeds Alex Warren op nummer 1. Bruno Mars, Peter Jean Genandis, we kennen hem allemaal natuurlijk. Ooit nog producer geweest, een tijdje althans, van Lady Gaga. Ooit in het Sportpaleis en in de Ziggo Dome geweest. We kennen hem allemaal, deze Peter Jean Genandis, oftewel Bruno Mars. In België terug op nummer 1 in de Ultra Top 50. Die leem zit erop, we zijn alweer geschiedenis aan het schrijven, weet je. Ja, het is al wat afgelopen. Ik ga verder koffie drinken. Nou hoor. Uw grote radio gewoon op 10. Want er zijn nog een heleboel collega's hier die de muziek willen gaan draaien voor jou. En het mag klinken uit jouw radio, weet je. Laat de buren maar gewoon meeluisteren. Meezingen is ook toegelaten.

0: had ik verleden week, had ik in het eerste gedeelte tenminste vergeten te vertellen. Ja. Het was moederdag verleden week. Rick trouwens, iemand een berichtje gestuurd. Lekkere zomerse klanken. Dan kun je in het tweede gedeelte beter niet meer gaan draaien. Gaan we dus weglaten.
1: I am the eye in the sky. Looking at you. I can read your mind.
0: Nou, het weer is bar slecht als het mij vraagt. Nee. We hadden allemaal gedacht een paar weken geleden. We zitten in de zomer. Maar nee hoor, niets is minder waar. We lijken wel terug in de herfst, maar ik geef u toch van harte welkom in het tweede gedeelte van de Music Room.
2: Dit is uw favoriete radiostation.
3: Welcome to our house.
0: De nummer 1 in de tipparade, al een week of twee. Hij moet binnenkomen in de hitparades, maar dat doet hij in de komende weken. Daar zijn we zeker van. Moet je luisteren. Loco Loco, we hebben het over Gordo en Reinier.

0: Nou, het is best gezellig in de studio hier. De koffie die hebben we ondertussen al. Dat is heel vroeg, weet je maar. Het is wel lekker. Lekker aroma in de studio. En geluisterd naar Gardo en Reinier Zonneveld. Dat is een Nederlandse discjockey, ooit geboren in Alphen aan den Rijn.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers on.
0: Turn your speakers on. Draai het volumeknopje gewoon op 10. Laat de buren meeluisteren. En lekker luidlopen zingen. Wie weet, misschien tezamen met Sam Vender en Olivia Dean, die we ook al kennen natuurlijk. Rain me in. Nou, dat zullen we zeker doen hoor.

0: number one favorite station.
1: Ach, natuurlijk wel. Nederlandstalig hoog in het wandelen hier in de Music Room. Dit is Trobi en Luna ondertussen. Bilal begrip die is er ook bij. En zij gaan bedverhalen vertellen hier op de radio. Gewoon in je bed.

0: wat een taalgebruik af en toe, jongens. Niet te geloven, maar het kan allemaal tegenwoordig op de radio. Zie je wel? Dit noemen we nou een stevig Nederlandstalig nummer. Hier in de Music Room. Trobby, Luna en Bilal, we griepen in je bed. In je bed.
1: Turn your speakers up.

0: Het zijn twee was die het bijzonder goed doen in de Lage Landen, zowel in België als in Nederland. Offenbach klinkt een beetje Duits, maar dat zijn twee Franse disjockeys hoor. Ze komen uit Parijs. Dorian Lodic en César de Rummel. Als je het in het Nederlands uitspreekt, is het gewoon César de Rummel.
1: And it runs like a train.
0: Gaan we het even wat zachter aan doen? Nou, ik weet het niet. Dit is de nieuwe van Cameron.

0: Kent u hem nog, Cameron Whitcomb? We hebben hem mogen verwelkomen bij de gitparades in de Lage Landen voor een hele lange periode, weet je, met zijn Medusa. Dit is de nieuwe, The Kingdom of Fear. Nou, hebben we niet echt nodig eigenlijk.
1: Listen to the music, relax,
0: and have fun. Fun! Dit is Bazaar, we kennen ze ook nog. Begin opnieuw, zo heet het.

0: Zo kunnen ze het nog heel lang volhouden, weet je, want ze beginnen steeds opnieuw. Onder de leiding van Mathieu Terrein, Bazaar, we kennen ze zo goed. En in de 30ste weeknotering staan ze stationair blijven draaien op 19 in de Belgische hitparades dus.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes, yes. U luistert toch ook elke dag.
0: Al geweldig, ze zijn in Nederland ook al bekend, want de laatste die heet Een Dagje in Amsterdam. Mooi toch? Dit is DJ Listjes en Milo.

0: Het is iets wat we allemaal nog wel een beetje willen. Forever Young.
1: Ja,
0: dan mag je na 70 jaar niet in de spiegel gaan kijken natuurlijk. Maar ondertussen DJ Lysius, de discjockey uit Antwerpen. Oud-producer trouwens, wereldbekend met Milo, die we nog kennen van Howling at the Moon.
2: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Ach, tuurlijk. Taylor Swift, die mogen we zeker niet vergeten. Nog steeds genoteerd met Opola.

0: dat is mooi toch, voor de Swifties. Ook zij zullen tevreden zijn alweer bij het gooien van Taylor Swift Opalite. Trouwens, in België nog steeds een top 10 notering. In Nederland is het er net buiten gevallen. Mooi toch? Ah, geniet
1: het
0: tussen dit.
1: Goed gaan, hoor.
0: Even terug in de tijd. The Kings.

Het is een beetje uit respect voor de grotten der aarde, weet je. Halverwege het programma De Hout van Oudplaat. En deze keer waren het de Kinks. Met een kaag eraan. Ooit begonnen met Dave en Ray Davies in 1963. Dat is lang geleden. We kennen ze vooral van Lola, weet je nog. Deze keer was het Don't Forget to Dance. Mag je ook niet vergeten, hoor.

Je zingt ze allemaal mee, daar zijn we zeker van. Suzanne en Freek, die staan ook nog steeds genoteerd in de Lage Landen. En dat met hun halverwege. En daar zijn ze zeker al voorbij hoor.

duizend populaire zings ondertussen. We blijven natuurlijk allemaal met z'n allen duimen voor Freek. Suzanne en Freek en dat met hun top 40 notering. Galverwege. I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. We zijn hem een beetje uit het oog verloren in de verleden week. Hè? Dit is Jelly Roll, staat ondertussen met een top 10 notering in België.

0: Dat is mooi, toch? Als we gaan kijken, de Nederlandse top 40, dan staat hier nummer 5. Top 5 notering voor Justin de Wild.
1: Your day sounds better with the music room. The best music on the best station.
0: Het kan ook niet anders natuurlijk. We gaan luisteren naar Baby Rexha.

0: British Baby Rexon, Faithless. Het heet A New Religion. Het is gebaseerd op de samples van Insomnia natuurlijk, die we kennen uit 1995, dacht ik. En we kenden deze Faithless ook nog van Cardi's DJ uit 1998, toch?
1: Your day sounds better with the music room.
2: The best music on the best station.
0: Natuurlijk wel hoor. Het nieuwe nummer van Bruno Mars, de opvolger van I Just Might. We gaan het even wat rustiger aan gaan doen. We lijken wel jaren achteruit te gaan kijken. Zo mooi is het dan weer. Hij neemt misschien wel een beetje risico, maar dan geeft hij het eigenlijk zelf over. Moet je luisteren. I risk it all.

0: Het lijkt een beetje op I'll Do Everything For You. Bruno Mars, Risk It All. We hebben hem gedraaid in het eerste gedeelte omdat hij op nummer 1 genoteerd stond in de Belgische hitparades met zijn I Just Might. Dit was ook een mooie, rustig momentje in het programma, maar we gaan er weer tegenaan.
1: I am ready to use.
2: Frank Verhoeven.
1: Here goes.
0: Mr. Know-it-all. Een wijsneus eigenlijk een beetje. Geboren in de staat Georgia. Dan hebben we het over de Engelse meneer Teddy Swims. Die we ondertussen ook al kennen van Lose Control. En een heleboel andere nummers. Mr. Know-it-all.

0: We hebben hem leren kennen in januari 2023 met Easy to Love. Ondertussen heeft hij ons gebracht Lose Control, The Door, Bad Dreams, Guilty, Gone, Gone, Mr. Now It All. Ach, een heleboel hits natuurlijk. En dat allemaal gedraaid hier op jouw radio in de Music Room.
1: Home of the biggest hits. 24-7. 365 days a year.
0: En dan hebben we nu nog...
2: The number one.
0: Tuurlijk. En dan gaan we weer naar Alex Warren. Hij staat opnieuw in de Nederlandse top 40. En dat met zijn vierde drink.

0: 10 weken staat hij ondertussen genoteerd. En daarvan staat hij al een paar weken op nummer 1. De Fever Dream van Alex Warren. En dan hadden we het eindelijk over de Nederlandse top 40.
1: Ladies and gentlemen, do you remember?
2: The Music Room. Always a better music mix.
0: Ach, jawel. Do you remember? Zo kunnen we het eigenlijk wel stellen, want ook deel 2 is alweer geschiedenis. De volgende collega's die staan al te popelen om ook aan de knoppen te kunnen prutsen hier op jouw favoriete radio. En de betere muziek te gaan draaien, dat is zeker. Blijven luisteren is dus de boodschap. Gewoon knopje op 10 gehouden en de buren laten meeluisteren. Ah, ach. Hoop dat u genoten hebt van de muziekjes die we gedraaid hebben. We hebben jou teruggebracht naar 2026 met de Gietparade muziek. De laatste nieuwe, wat zich allemaal beweegt tegenwoordig. In de Gietparades in de Lage Landen tenminste, dat is België en Nederland. Volgende week zijn we er weer, zijn we zeker ervan. Met 2 delen muziekroom en kijken wat er gebeurt. Wie er verdwenen is, wie er binnengekomen is. En dat zijn er een heleboel, want er staan een heleboel nummers in de pijplijn om binnen te komen in de Gietparades. Dank u wel voor het luisteren. U weet het, wees een beetje lief voor elkaar. En de groetjes, tot volgende week. Doedeloe!

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen.
2: Flashback show.
3: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
4: Met Marcel Hergaarden.

Mr. Jacob G. And at the right place at the right time. Je luistert naar de Flashback Radio Show. Daarvoor hoorde je Patty Austin en de Body Language. Dat was een special remix. Nu verder met nieuw werk. Carmen Alexis en What If We Try.

Mooie nieuwe track in de show van Carmen Alexis en What If We Try. We gaan naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op jouw radio met meer soul, dance en grooves. Hier is Mace featuring Frankie Beverly.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarde.

Ancho, zeg ik welkom terug, luisteraars, in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op jouw radio, met die hits van vroeger en nu. En dit was natuurlijk begin jaren 80. Mike Kwala Idea, de man is ergens vorig jaar overleden. Anderhalf jaar geleden, ik weet niet. Nieuw werk, Booker Newberry.

Miss Terry Green in de Flashback Radio Show. Terry Barrett officieel. Starlight, haar nieuwste track. Well done, Terry. Heerlijk nieuw nummer. We gaan back to the 80s met world premiere. Here, Share the Night.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden.

0: Dat is een leuk begin toch, uit 71. Wat zeg je nou? 71, ja, toen werd dit opgericht namelijk. Matchbox, een beetje rockabilly-achtig bandje. Maar pas het ware gezicht kregen ze pas in het begin van de jaren 80. Onder andere met deze plaat, Buzz Buzz the Lid. Die andere grote hit was natuurlijk Midnight Dynamos. Deze Buzz Buzz the Lid, die bereikte nog de zesde plaats. En opvallend bij dit nummer is dat rauwe, die rauwe kreet van die zanger. Heb je het gehoord? Hey, hartelijk welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouwe Oude Club. Ik moet even over nadenken. Ik wou eerst wat dansen. We gaan ons bezig met twee uur lang wat leuke dingetjes uit het verleden te draaien. Dus wij zeggen met z'n allen
1: welkom.
0: Jabba, jabba,
1: de Gouwe Oude Club.

heel apart, heel apart. Op een gegeven moment ging ik twijfelen aan mijn koptelefoon. Was dat nou mono, was dat nou stereo? Nu volop mono en volop stereo. Ik word er helemaal gek van. Maar goed, ik weet niet of jij dat ook beluisterd hebt bij jou thuis. Maar uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen, denk ik. Je hoorde David Bowie en Heroes. En daarvoor, dat hadden we daarvoor eigenlijk. Oh ja, Björn Again. Ze kwam uit Australië. Dat was een parodie op ABBA. En ze bezongen een oud succes van Hot Chocolate. En dat heette So You Win Again. Onderweg voor je, muziek van Elvis Presley. Maar eerst een klassieker uit de jaren 80.

Ja, stuur me terug, Gert Schillen. Is niet voor jou, is het nog moeien ermee eigenlijk. Return to Sender, you're the Elvis Presley. En daarvoor nog uit Engeland, The Cane Kang and The Closest Thing. Als u wil reageren op de uitzendingen of een verzoekplaat wil aanvragen, is dat mogelijk. Gouwouwclub@gmail.com. Dus gouwouwclub@gmail.com. En dat heeft ook Françoise gedaan. Ze vroeg om de volgende plaat van Stef Bos. Hier is voor jou, papa.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Ja, Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. En daarvoor een man die geboren is op 12 juli 1961 in Veenendaal. Steven Bos. Wij kennen hem als Stef Bos. Moest geleid worden voor Françoise. En dat ging over papa. Waar ging het anders over? Natuurlijk over papa. Goed zo. Even wat zeegeluiden erbij. En wat Caribische andere dingetjes erbij. En dan komen we eigenlijk tot de conclusie dat dit gewoon een hit was in 1973. Ja, ja. Kevin Ayers. Hey. Here's the Caribbean.

0: ze zeggen wel eens, belofte maakt schuld. Ja, nou ja, goed. Promises, promises. Jorden, een leuke plaat van Naked Eyes uit Engeland. En daarvoor nog een zomers tafereeltje moet ik zeggen. Komen ze er nog niet meer uit. Kevin Ayers en Caribbean Moon. Kijk, je hartelijk welkom, we zijn bezig met de Gouden Oude Club. Ik had het nog niet verteld, maar we zijn toegekomen aan het rad. Het bekende rad, The Wheel of Music. Daarin vier platen van Donna Summer. Het rad is verdeeld in vier kleuren. Rood, groen, blauw en oranje. En de vier kleuren ziet er als volgt uit. Op rood, The Hostage. Op groen, This Time I Know It's For Real. Op blauw, Could It Be Magic. En op oranje is het Bad Girls. Wat gaat het worden? Voor en zo. Groen wordt het in ieder geval niet. Blauw ook niet. Oranje. Oeh. Nee, net niet. Het is rood geworden. Dat betekent... Telefoon.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

Als ik me niet vergis, kwam het uit 2005, de zomerrit van toen de tijd. Bob Sinclair en The Last Generation. En daarvoor een dame die centraal stond in The Wheel of Music. La Donna Adrian Gaines. Wij kennen haar natuurlijk als Donna Summer. En uiteindelijk bleef het rad op rood staan. En dat betekent dat we The Hostage hebben gedraaid in 1974. Keetje van harte welkom, dit is de Gouden Oude Club. En die is leuk, een plaat uit 1980. Stephanie Mills, Never Knew.

Oh, ik was hem vergeten. Ik was deze vergeten. Uit de 96 van het Engelse bandje Sweat. Je hoorde The Beautiful Ones. En daarvoor nog Stephanie Mills. En Never Knew Love Like This Before. Had ik al verteld, geloof ik. We gaan richting het nieuws. Of de tijd zijn, dus je weet hoe je het bekijkt. En dat doen we door middel van een plaat. Dat is onze 74. Nee, 75 in dit geval. Gloria Gaynor. He's Reach Out. I'll Be There.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. Zo.

0: zitten nu op dit moment mensen bij de radio die, waarvan de tenen krom gaan als Van der Linden gaat meezingen. Ik moet het ook helemaal niet doen eigenlijk. Hè. Nee. Jongen, Guus Meeuwis. En het dondert en het bliksemt. En daarvoor Ellen Lucille Thomas. Geboren op 22 augustus 1953. We kennen haar als Evelyn Thomas. In Engeland had ze al een grote hit met Weak Spot and Reflections. Maar dat was in de jaren 70. Haar bekendheid in Nederland begon pas in 1984, in de zomer van 84, met de plaat die we net draaiden. Je hoorde High Energy. Ja. En onderweg voor je, uit 71, George Harrison.
1: De Gouden Ouwe Club.

Ja, de heren kwamen uit Engeland. Lee, John, Ashley, Ingram en Errol Kennedy. Vooral in het begin van de jaren 80. Die scoren grote hits aan de lopende band. 4 platina, platina moet ik zeggen. 9 gouden en 12 zilveren platen behaald. In de succesdagen van Imagination. En dit was volgens mij een van de grote hits voor ze in Nederland. Your Body Talk. En daarvoor hadden we nog... natuurlijk George Harrison met What Is Life. En hier is David Guetta.

Dat was al geweest, hè? 1983, 84 gewoon chips. Ja, toch? Mike Oldfield en Maggie Riley en The Moonlight Shadow. En daarvoor had David Guetta, of David Guetta, dus moet ik het uitspreken. En Kelly Rowland en When Love Takes Me Over. Natuurlijk, makkelijk, hè? Als je een beetje rot voelt, een beetje griep onder je leden, dan kun je een paracetamolletje nemen natuurlijk. Ik kan altijd een ander pilletje. Maar je kan wel nog lekker de muziek aanzetten, want dat is tenslotte wel de dokter. De muzikale dokter, mag je wel zeggen. Even terug naar het begin van de jaren 90. Al zou je niet zeggen wat betreft de sound. Nee. Hier zijn ze nog een keer. The Dubbies!

net als al bij The Hurricane van Bob Dylan. Dat verhaal moet je gewoon helemaal draaien natuurlijk. Ik kan het wel weer knippen in de A en de B kant. Dat is ook bij deze plaat gebeurd trouwens hoor. Maar ik zeg altijd maar weer, als je een verhaal vertelt en je kan het in de lange uitvoering draaien, dan moet je dat gewoon in de lange uitvoering draaien. Want dan weet je gelijk het hele verhaal natuurlijk. Als moet je weer het plaatje omdraaien en dan ben je een kluts, dan weet je gewoon de kluts ook uit. En dat is net als bij deze, Rod Stewart and the Killing of Georgia Part 1 en Part 2, dat alles bij elkaar. Ja, dat alles bij elkaar. Het is de hoogste tijd dat we aandacht gaan schenken aan de Nederlandstalige jukebox. Met daarin jaren 60, jaren 70 en jaren 80 plaatjes. We gaan eens kijken of we erin gaan drukken. Ik kies vandaag voor de J16. J16, we gooien het muntje er nu in. Dan gaan we eens kijken wat daarvoor in de plaats komt.

I'm wondering. I'm wondering. Mr. Stevie Wonder. En dat we nog de BB Band. En die stond voor de Bill Bradley Band. Een Brabants gezelschap dat voortkwam uit een cabaretgezelschap. Dat heette De Slimme Gras. 1976 wordt begonnen met het coveren van nummers van onder andere Ray Cooder, Bob Dylan, The Beach Boys en The Beatles. En daarnaast wordt ook nog een eigen repertoire opgenomen. In 1979 treedt de zangeres Nadie toe tot de band. Maar in 1981, september 81, scoort de band een grote hit met de plaat die we net draaiden uit de jukebox Stille Willy. Het bereikte uiteindelijk nog een 21ste positie in de Vaderlandse hitparade. In de jaren 80.

0: 1985, Tremaine en Fall Down with the Spirits of Love. Zo ben je terug met een leuke plaat uit de jaren 90. The Adventures of Stevie V.
1: De gouden oude club.

attraction now. Inderdaad, inderdaad. Het was die andere grote hit voor ze. Adventures of Stevie V. Je hoort de Body Language uit 1990. En daarvoor hadden we niet, maar die voorganger van deze plaat heette Dirty Cash. Maar dat klinkt allemaal hetzelfde bij. We kijken naar het klokje. Ik ga afscheid van je nemen met een hele mooie plaat over een boot. Over een boot. Die Edmund Fitzgerald. De ondergang van die boot. En ook het wrak. En graag tot volgende week. Hier is Gordon Lightfoot en de wreck of the Edmund Fitzgerald. The legend.

is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor minister Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky, Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Tegelijkertijd zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

and The Sun Always Shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En dat zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig en daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Alternate Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Vanuit uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.